0: 7, my lord.
1: Santa Morning.
0: We're in service, ACC.
1: Okay, 718, transmitting.
2: Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven.
1: Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven